Op het zien we weten vrij. We zo één met de zees, we zo één met zien mee. Nee, meer, meer, meer zie je weer de vrij. Vrij die dag even, zijn we zo beetje zo blij. Op het zien we weten vrij.